Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een drone-alarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws. We are a

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een drone-alarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
1: We are officially the hottest AM station.
2: You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
5: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
6: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
8: We are a

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
1: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee? ABC.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikt de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Suurhofbrug, 10 minuten tijdsverlies. 2 rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging.
7: We are officially the hottest AM station. 891.
8: Beleef de 70s.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50%

0: Zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. Twee doden en twee gewonden bij een frontale botsing tussen twee personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht en reken hier op 3 kwartier oponthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto en daardoor ben je een half uur langer onderweg.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
3: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
3: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
3: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
4: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
5: We are officially the hottest AM station.
6: 891. Beleef de 70s.
7: Go!

the wick of her eye. Ow!

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. De zaak was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De rechter verbood de reclamespotjes verder uit te zenden. Het is nog onduidelijk of Trump het gebruikte budget terugstort. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris, later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files vanmorgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum, vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 1 uur extra reistijd.
7: We are officially the hottest AM station.
8: 891.
9: Beleef de jaren

0: nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyad en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Fielen staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg.
6: We are officially the hottest AM station.
7: 891.
8: The Jam.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer, eerst nog mistbanken en fris, later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerst.

0: power, more energy.
1: 891.
0: We are the mighty KBC.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
8: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hoflied. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt toch 10 minuten extra reistijd. Miami, go.

toch alweer een minuut of zeven met de show bezig, inclusief het nieuws. Soft Cell hadden we net, Jennifer, Juniper en Donovan. Een liedje van Donovan uit de jaren 60, een beetje gedateerd, maar heel veel liefhebbers nog van zijn muziek. Radiovrienden, we zijn weer van start met een verse aflevering van ons Zoute Uur. En daarin hoor je de parels van de offshore stations. Als een eerbetoon, zo bedoelen we dat. Jimmy Cliff en Goodbye Yesterday. Amazing.

0: Uit de jaren 60, Status Quo. Ik heb het wel eens eerder verteld. Een technische collega noemde mij soms Kwark ter Hamster. En hij had daar zelfs een jingle van gemaakt. Leek mij leuk om die eens in dit programma te laten horen. Hij gaat de jingle in zijn archief zoeken. Wordt vervolgd dus. Maar eerst Leo Sayer en de volle glazen, de long tall glasses.
1: Nou zeg, Kwark ter Hamster. Het is tijd voor wat muziek.

0: U of je luistert nu naar KBC Radio via de Middengolf of via de stream. Onlangs kwam ik in het blad Argus een leuk artikel tegen van redacteur Reinder Storm. Hij schrijft: de radio is er om naar te luisteren. Wie iets over de radio wil weten, is doorgaans op andere bronnen aangewezen. In 1949, mijn geboortejaar, dat van deze presentator dus, verscheen de Radio-encyclopedie van J. van Zuylen, die als puzzeldokter bekend stond als dokter Lastpost. Het boek stamt uit de hoogtijdagen van het medium. Het legt onder meer uit hoe een radiolamp werkt en wat er nodig is voor het geluidseffect van een hartstochtelijke kus. Ook bevat het een overzicht van honderden zenders, toen al, gerangschikt naar golflengte. En verder staat erin dat de radio wel wordt gehoord, maar dat het aan de nodige aandacht ontbreekt. Ook toen al, grappig.
1: Dit is Mark Jacobs in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: mannen. Nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap.

Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

Caroline.

0: Tweede deel alweer van de show en net gepasseerd. Backman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, leuk om deze groep er eens voorbij te horen komen. Vandaag voor jou speciaal op KBC Radio. Waarom?
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

0: drie keer de Detroit Spinners gehad. En de laatste in de drie was er een getiteld Working My Way Back to You. Ja, de Detroit Spinners, bekend als de Spinners in de Verenigde Staten, namen het nummer in 1979 op als een swingende soul medley genaamd Working My Way Back to You. / Forgive Me Girl. Het nummer werd een enorme hit en bereikte begin 1980 de eerste plaats in de Britse hitlijsten. Hopelijk tref ik je snel weer aan de radio. De muziek gaat gewoon door, dus blijf bij ons. Blijf bij KBC Radio. Fijne dag nog.
1: Kom eens

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Die weet een spannend kinderland, oh moet je nou eens horen. Dat heet het avonturenpark en het is in Hellendoorn.
3: Overijssel.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 40 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 vanochtend duren. En verder een kapotte vrachtauto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is de rechte rijstrook dicht. En daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
10: Je week begint toch hier.
11: The hottest AM station.
12: 891.
13: Onderweg met Bob van Beten.

Er was eens... Nee. In de beginnen. De beginning van Siel. Onderweg op KBC opende vandaag een nieuwe werkweek voor dit radioprogramma uit 1991. Beginning, ofwel The Beginning. Nou, zo beginnen we van vooraf aan. Natuurlijk achter ons latend een heel, voor mij, lang weekend. Want vrijdag hadden we de, zeg maar, podcast van de live podcast van de dag ervoor. Maar ja, dan wel de extra lange uitzending die ik op donderdag mocht maken samen met jullie. Tussen 4 en 6 uur. Dat was de live podcast, noemen we het maar even. Want die werd afgelopen vrijdag weer gepodcast. Ja, het is altijd moeilijk, die podcast. Ik snap het ook niet allemaal. Live radio maken is natuurlijk het allerleukste. En leuk dat jullie erbij zijn. En laat je horen. Laat van je horen. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Arjen is erbij. Marcel heeft zich gemeld. Hoe was het in België? Ik ga het je zo meteen vertellen. Bart Barends, Joop Zijderlaan-Stolwijk heeft zich gemeld. Hans de Viking, André, ook Zijderlaan-Stolwijk. Edwin van Tielbeke, Martin Chippy van Zeeman. En BB Zummeren is er ook bij. En Luc de MRC Mossel, ach, ik passeerde Terneuzen nog rakelings. Maar we zijn op zaterdagavond toch inderdaad vanuit België maar doorgereden. We moesten nog een paar uurtjes karren. Maar ik kom daar zo meteen nog op terug, dus hè. België. Jan Willem is erbij, Jan Willem. En volgens mij is JB weer een jaartje ouder geworden. Of was het dan GB? Nou, dat weet ik ook niet meer. Ik kom daar ook weer op terug zo meteen. Heel wat punten even opschrijven. En natuurlijk de muzikale kettingen. Black Friday van Steely Dan was eigenlijk de laatste die we hebben gehad in de ketting. We hebben dan in de live podcast zo donderdagmiddag en vrijdagochtend dus niks aan gedaan. Maar vandaag gaan we daar weer mee verder met Black Friday op deze... Nee, geen Merk Monday mag ik hopen. Nee, toch? Kom erbij. Michel heeft zich gemeld. En de Winnetoe is ook onderweg intussen. Kilometers zullen het maken. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Fijn dat jullie er zijn. Gezellig ook. Met zo nu even een rustig plaatje. Ook zo nu en dan. Met Bad Café wordt Sad Café. En Everybody Hurts er 79.

Zo, en als je nog niet weet wie dit is? Misschien logisch, misschien ook niet. Deze Roemeense DJ Goya, G-O-J-A, uit Roemenië, timmert al meer dan 20 jaar aan de weg, maar heeft nu wel een dikke top 40 hit. Ja, lekker met dit nummer, Mi Chico. Hey Chico, y chica, chicos y chicas, ¿cómo estás? Ja, ik moet een beetje Spaans oefenen. Ja, het is wel wat allemaal, hè? Ik ga het je vertellen. Afgelopen weekend, vrijdag en zaterdag, was ik in Knokke-Heist. Met mijn zoon, met Nick. Zijn wij inderdaad naar de Zoete Grand Prix geweest. Ik moet je zeggen, een beetje wisselend bewolkt weerbeeld. Af en toe een regenbuitje waar je klennernat van werd. En toen weer het zonnetje erbij, vrijdag. En zaterdag was het eigenlijk ook, ja, wat killer ook. Qua weer was het niet ideaal aan de kust. Maar het was wel gezellig. Leuke plaats, Knokke, mooie badplaats. Het druipt van het geld daar, dat is wel te merken. Maar ja, een biertje was altijd nog zo'n 3 euro van de tap, een 33 centiliter. En dat vond ik helemaal niet duur. En voor de rest viel het allemaal wel mee, als je een beetje inhoudt. Dus was leuk, was vrijdag erheen. En vrijdagmiddag kwamen we in Knokke aan. Superleuk gehad daar, lekker rondje gelopen. Zo'n vaderverhalen en... Nou ja, dat is wel leuk na al die tijd. Al die tijd dat we er geweest waren. Dat is echt jaren geleden. Dus het was echt heel erg leuk. Zaterdagavond weer terug. Nou, gisteren was het zondag. Een beetje lopen klussen. En een beetje niks gedaan. En nu is het weer maandag en dan mag ik er tegenaan. Maar ik zei, mi chico y mi chica. Ofwel, chicos y chicas. Ik moet mijn Spaans een beetje ophalen. Want dat stond al gepland. Donderdag, aanstaande... Donderdag aanstaande, nou je voelt hem al aankomen, hè? Ja, wel degelijk, ja. Dan wordt het café solo voor mij, hoor. Donderdagmiddag richting Spanje. En de week daarna op donderdag weer terug. Dus, ai, dat betekent geen live and kicking onderweg. En zover vooruit inblikken. Canned programs is een beetje moeilijk, dus... Even kijken. Tot en met woensdag hier deze week dus. Alive and Kicking maken we samen radio. En ik vind het heel leuk als je er interactief bij wil zijn tot en met woensdag. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Je weet me natuurlijk wat te vinden. Dus voor de lekkerste koffie. Fijne muziek. De muzikale ketting en niet te vergeten. Bob dubbelop. Welke gaan we vandaag doen? Welke artiest zetten wij in het zonnetje? Het Spaanse zonnetje? Nee. Harry is er ook bij trouwens. Heeft een ideetje, Friday Kind of Monday van John Farnham, de Australiër. Het nummer is overigens oud, toen Johnny nog een klein Johnnetje was, zeg maar. Oké, gaan we dat doen? Dat doen we misschien ook wel. Friday Kind of Monday. Ik heb het nummer wel eens laten horen uit 1968 van You're the Voice, John Farnham. Harry, mate, good evening, by the way. Goed dat je er weer bent. Hij was er vanmorgen ook al vroeg bij Radio M Utrecht. Ja, als even de eerste. Trouwe luisteraars. Gezellig. Goed, dus het weekend was ik in België. Vanaf donderdag ben ik een aantal dagen in Spanje. Olé, olé. En dan gaan we echt een weekje vakantie vieren. En dan kom ik feitelijk woensdagavond laat weer terug. Maar donderdag zit ik in het Utrechtse 's morgens. En dan heb ik daarna een cursus. AI. En dan denk je meteen een artificial intelligence, dat klopt. Ofwel kunstmatige intelligentie, maar heeft niks met muziek te maken. Dat is meer de journalistiek, zeg maar. Ja, verplicht op cursus, maar ik vind het wel heel interessant om dat mee te maken. Dat is aansluitend aan het ochtendprogramma daar, dus dan kan ik ook geen onderweg maken. Dus, nou ja, een weekje niet. Donderdag tot en met donderdag, dus eigenlijk feitelijk 6 dagen. Dat is wel lang eigenlijk, hè? Maar goed, dit jaar heb je me niet gemist. Colombia ging niet door. Weekje vakantie thuis en dus ook wel heel wat uitzendingen gemaakt. En dat was eigenlijk, dit wordt het eerste buitenlandtripje voor mij. Behalve België natuurlijk. Maar goed, ik mag niet klagen, dat doe ik ook niet. Trouwens, wie er wat te klagen heeft mag, hè? Messenger Bob van Weten en bob@kbcradio.nl. Goed dat jullie er zijn na het weekend. Hoe was het weekend en wat gaan we deze week doen? Nou, Gerrit de Winnetoe zegt, we zijn alweer onderweg met een vrachtje dode zwemmers. Iedereen een fijne werkweek en de groetjes van mij. Gerrit dus, dankjewel. Die is vannacht om 12:15 al vertrokken. Michel van Vandoren is er bij Bob 10. Fijne uitzending gewenst vanuit Hillegom. Nou, die kregen we vanmorgen ook al binnen. En nu is er ook weer een duim omhoog gegaan. Dat is hartstikke mooi. Gerrit de Barregaander was vanmorgen vroeg ook al aan het rijden. En dat geldt ook voor Cowboy Phil. Oh ja, Philip had iets gestuurd.
Bij deze dan, om voor de uitzending een beetje genoten van je uitstap naar Knokke. Nou, ik heb net verteld, zeker wel. Iedereen krijgt natuurlijk ook de groetjes vanuit het zonnige Edegem. Bij 2 graden boven 0 vanmorgen om 9:30. Vrijdag, goed verdiend, weinig fooi. Nou, oké, ik krijg ook weinig fooi. En ik verdien ook niet goed. Dus ja, Gerrit, ik bedoel, Philip, er zijn altijd ergere dingen. Dat is een grapje hoor, trouwens. Ik ben nog even een mooie uitstap bezig maken, zegt Philip, naar Luxemburg. Afgelopen zaterdag was dat met Annemarie en Erik. Wie kent ze niet? Het Genever Museum in Hasselt. Dat wilden we Erik gaan bezoeken. En daar zijn we ook gestopt. Alleen hadden we een dik uur te wachten op een gids. Dus dat bezoek ging niet door. Ik zou me echt op het zuipen hebben gezet, hoor, moet je zeggen. Oké. Nou, de beren in Valkenburg heerlijk gegeten. En gisteren in Kasterlee gaan kijken naar pompoen schieten. Geweldig lijkt me dat. En binnen 14 dagen gaan er kinderen in uitgeholde pompoenen varen. Oké. Nou, dan zijn we weer bijgepraat met alle activiteiten in België, zeg maar. Heb ik het verteld van de zoete Grand Prix in Knokke? Dat wil zeggen, daar was ik vanwege die race in België. Overigens, de aankomst is leuker op zondag mee te maken. Dan komen er veel meer oude auto's. En ook wel hele dure auto's. Ik heb begrepen, auto's van 9 ton is geen punt. Auto's van een paar miljoen, auto's van zelfs 9 miljoen euro hebben we voorbij zien komen en zien staan. Ja, dat is toch wel apart. 9 miljoen voor een auto. Ik denk niet dat ik het, als ik het zou verdienen qua geld, en dat verdien ik, maar krijg het niet, zou ik het er nooit voor uitgeven. Maar het is wel echt leuk om te zien. Goed, Philip, dankjewel voor jouw aandeel vandaag. Gaan we naar Jan Willem. Die zegt goedemorgen en even Bob van de gelegenheid gebruik maken om zwager en zus W en A, Wilco en Annette, te feliciteren met hun 30-jarige trouwdag. Die trouwdag was gisteren overigens. Helaas heb ik de appeltaart gemist. Maar over het hele weekend gezien, genoeg gebak gegeten. Ik ben onderweg naar Wesel. Om dan vanmiddag te gaan lossen. Iedereen een fijne werkweek en een goede reis maar weer. Jan Willem, ben jij ook niet verjaard? Volgens mij wel, hè? Volgens mij wel, hoor. Onderweg op KBC. Wat een feest om erbij te mogen zijn. Zeg ik dan. Leuk dat jullie er zijn. Luc de MRC Mossel, Barry Bennebroek, je hoort ze zo. Henkie is er ook bij weer. Ah, gezellig. Kees, José en Buk, John en Agnes en Gerard Groot kan zijn. My girl's mad at me. In de volgende ronde, zometeen.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Frankrijk is de Mont Blanc-tunnel komende nacht dicht door onderhoudswerkzaamheden. Dat is van vanavond 7 uur tot morgenochtend 6 uur. Daarnaast is deze week de A40 Genève-Lyon 's avonds en 's nachts in beide richtingen dicht tussen de Chamoise-tunnel en Bellegarde. De afsluiting is steeds van 9 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. Dit duurt nog tot vrijdag. In België zijn er komend weekend werkzaamheden op de E314, Nederlandse grens Leuven, tussen Aarschot en Bekkenvoort. Het verkeer wordt over één rijstrook geleid. De werkzaamheden zijn van vrijdagavond 7 uur tot dinsdagochtend 5 uur. In het noorden van Italië veroorzaken werkzaamheden veel vertraging op de A22 Brennero-Bolzano. Er wordt in beide richtingen gewerkt bij Bressanona Zuid. Dit duurt nog tot 2028.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. NAVO-generaal Greenwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Hierdoor ben je 20 minuten langer onderweg. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk staat daardoor 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein ben je 35 minuten langer onderweg.

0: Sorry, sorry. Dat dacht ik ook. Ik kwam hier net binnenlopen. Toen startte Sorry Papi al in. En ik hartstikke laaf. Maar ik was in overleg met de kantinejuf. Dus dat is geoorloofd. Ja, min of meer. Het werd niet stil op de radio. Maar ik moest even overleggen. De lekkerste kipsatéetjes. Ja, donderdag ging dat naar vrijdag. En vrijdag, hoe zit het komende vrijdag dan? Hoe gaan we dat doen? Dat weten we, de kantinejuf, juffrouw Corrie en ik, nog niet hoe we dat moeten gaan aanpakken. Dus in de keuken vandaag wel kantinejuf, juf Corrie. Over kantine gesproken en eigenlijk in de keuken. Afgelopen zaterdag hebben Nick en ik, mijn zoon en ik, hebben we gegeten op de terugreis vanuit Knokken. Ja, ik zat even te denken hoe we de route maakten. Via natuurlijk Terneuzen. MRC Mossel! Ja, via Terneuzen naar de Westerscheldetunnel daar doorheen. En daarboven toe, toen zijn we gestrand op een positieve manier bij La Cucina. Een Italiaans restaurant wat ik zeer kan aanbevelen. De vrachtwagen voor de deur parkeren, dat gaat niet. Moet je even kijken hoe dat zou moeten. Maar als je een keertje strandt in de buurt van Hoger Heide, dan is dit een aanrader. De Italiaanse keuken, La Cucina, natuurlijk, want dat betekent het ook. Zo heet dat restaurant in Hoger Heide. Je rijdt even binnen, een beetje naar beneden en weer naar boven. En dan zit je op een rotonde en daar zit het. Het is echt best goed te vinden. Na de grote kerk aan de rechterkant, zeg maar. Als je komt vanaf de snelweg. Zeer de moeite waard, dat zeg ik even. Maar de vrachtwagen voor de deur parkeren is er niet bij. Maar misschien kun je voor of buiten Hoger Heide de wagen neerzetten. Mocht je in de buurt zijn, denk ik dan bij mezelf. Ik heb daar heerlijk gegeten. We hebben daar heerlijk gegeten. Goed, dat was zaterdagavond. Terug naar nu. En ik noemde MRC Mossel al eventjes. Messenger Bob van Weten en bob@kbcradio.nl. Dan kun je reageren. Want de MRC Mossel zegt goedemorgen, Bob. Ja, aan het begin zei hij al even, ik ga niet vragen hoe het in Knokken was afgelopen weekend. Want ik heb al heel wat foto's van prachtige exoten voorbij zien komen. Ja, de zoete Grand Prix van België die vond plaats tot en met gisteren vanaf 7 oktober in Knokke-Heist. En het evenement werd, hoe werd het omschreven? Voor autoliefhebbers, verzamelaars, ondernemers en levensgenieters in het hart van Knokke-Heist. Het was leuk. En de race, de rally moet ik zeggen door België, die eindigde eigenlijk gisteren. Maar we hebben heel wat wagens voorbij zien komen. Nogmaals gesteld. Goed, ik heb inderdaad nu het een en ander al verteld, Luc, wat jij schreef. Wat mij opviel, dat het heel veel Belgische kentekens waren. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen dat het autoklimaat in België een stuk gunstiger moet zijn dan in Nederland. Het hele belastingklimaat is beter volgens mij, Luc, toch? En jij zit op het randje van Nederland. Ja, even doorrijden, je zit in België. Goed, we hebben het weekend overigens vlak bij Ulm gestaan met de wagens van MRC. En vanmorgen weer geladen in Eingen. Zie foto, ik zie het inderdaad. Een rups. Heb je maar één rups meegenomen? Ben je het niet even vergeten? Ze zijn zo zwaar, ze moeten op een aparte diepladen van Mammoet Doodkakker vervoerd worden. Ik snap het. Nou, leuk om dat te zien. Dank je wel voor het sturen van de foto ook en je verhaal. Lekker luisteren, straks een beetje slapen. Het was een zwaar weekend. Vanavond om 8 uur gaan we weer vertrekken richting Van Loo. Even bij de tuinman langs. Iedereen nog een fijne dag gewenst. De tuinman zit er ook bij vandaag trouwens. Eerst naar BB Barry Bennebroek. Daar ben ik weer na een fijn weekend. Ik rij nu bij Hockenheim in Duitsland op weg naar Zwitserland om daar morgen te gaan lossen. Mooi vooruitzicht. Mag ik van jou een bakkie zwart? Ik denk het wel. Appelcake niet. Hoeft niet. Heb ik van Debbie meegekregen. Zo, hoe lekker is dat? Jos de Zilker heeft ook een Debbie. Zijn vrouw, dus voor de duidelijkheid. Hoe het met Jos is trouwens, ik ben benieuwd. Want hij is een weekje vrij geweest. En hij zou misschien vandaag of morgen ons iets gaan vertellen. Ik ben heel benieuwd. Hé, hey, eet smakelijk van de lekkerste appelcake. Want die is van Debbie. Dat kan niet missen. Barry. Baby, het zummeren. En een fijne uitzending, dankjewel. Jij ook een fijne uitzending dan. Gaan we naar... Hé, ik noemde Martin, de tuinman. Nee, dit is Martin Chippy. Martinez!
1: Hey, goedemorgen, Bob en onderweg. Ja, daar is hij weer, Martinez.
0: Hoe is het, Martinez?
1: Nou, Bob, ik hoop dat je het leuk gehad hebt. Hè?
0: Ja,
1: naar
0: die
1: oude kleren, hoe je zit te kijken. Die oude oldtimers. Je hebt er niks aan, maar... Nee, joh, gekkigheid, Bob. Nou. Nee, ik vind het ook hartstikke leuk, hoor, die oldtimer.
0: Zeker.
1: Oldtimers vind ik ook wel hartstikke leuk.
0: Oude Porsches bijvoorbeeld, ja. Leuk.
1: Maar goed, jongen. Ik hoop dat je leuk gehad hebt met je zoon, dus...
0: Zeker.
1: Nou, ik heb ook een goed weekend gehad.
0: Vertel.
1: Ja, goed. Ik heb geld afgegeven. Ja, de kinderen moesten weer nieuwe schoenen en nieuwe kleren hebben. Ja, dan...
0: En van de zee, man.
1: Dan is het einde van de maand toch weer bijna in zicht. Hoor.
0: Nee, ja, dat geloof ik.
1: De portemonnee is weer in zicht. Maar
0: ik herken
1: niet.
0: Het, ik herken het.
1: Joh, voor de rest allemaal goed, joh. Nee, leuk, gezellig. Dat dus. En Ja, hey Bob.
0: Ja?
1: Nou, ik ben nu onderweg naar Charleroi.
0: Oh ja.
1: En van Charleroi ga ik richting... wat is het? Maar Beuze weer richting Jarreville. En ik eindig weer ergens in de buurt van Charleroi. Een rondje 14 minuutjes. Ja, dat doe ik voor vandaag en morgen. Dus.
0: Ja, ja.
1: Oké, Bob. Nou, als je voor mij nog een tosti en een bakje koffie hebt.
0: Hè? Tuurlijk.
1: Met een beetje pindasaus. En,
0: koffie met pindasaus.
1: Fijne werkdag en tot later.
0: Later, Martien, dus dankjewel. Ja, die is helemaal blut. Die krijgt van mij een koffie hoor, de hele ochtend. En middag ook nog hoor. En een tosti uit de kantine van de kantinejuf. Helemaal voor elkaar. Edwin Rijmink, Edwin van Tielbeek. Wat is die dame aan het zingen, zeg ik? Kunnen we hier een beetje de straf aan draaien? Ja. Doen we het gewoon even opnieuw. Ja, ik ben vanmorgen op het gemak hier, zegt Edwin van Tielbeek. Vertrokken, ik ben onderweg naar het Tsjechische Most. Most, waar Abraham de most haalt, maar niet de mosterd, om daar morgen te gaan lossen. Iedereen werkt ze maar weer. En de groeten. Fijne uitzending. Most, Tsjechië. Ik ga eens even checken op de kaart. Niet hoe ver je nog moet, maar waar het ongeveer ligt. Want dat weet ik dan weer even niet. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. André Zijdelaan-Stolwijk.
2: Morgen Bob. Nou luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, natuurlijk zit je erbij.
2: Een weekendje. Ik was vrijdag mooi vroeg thuis.
0: Ja?
2: Kwart voor één was ik al... thuis op, in mijn huis, dus niks mis mee.
0: Oh, heel goed.
2: Nou, een heerlijk weekendje gehad. En vanmorgen weer begonnen.
0: Ja.
2: We hebben Dortmund gelaaien. In Dortmund gelaaien voor Nijkerk.
0: Niet
2: straks lossen. En dan gaan we het wel verder zien. Dus.
0: Ja.
2: Ik zeg, maak er moois van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug, zeg ik dan. Nou, dat is mooi. Na een achter jou liggend weekendje. Nu weer onderweg voor Zijdelaan-Stolwijk. Trouwens, net als je collega Joop, die is erbij. Morgen, Bob. Alle luisteraars zijn onderweg. Vanmorgen heb ik gelost in Zoeterwoude. En ik ben nu aan het laden in De Moerdijk voor Huissen bij Arnhem. Daar staat een goede zender, joh. Hey. Zeker. 891 kilohertz op de Middengolf. Dat is onze zender, hè? Die van KBC. Maar goed, dat terzijde. We gaan die vanmiddag nog even lossen. En dan zien we het wel weer. Goeie insteek van het verhaal. Heb je voor mij? Joop, je hoeft het niet te vragen. Ik begrijp het. En straks een tostietje. Kaas. Hamkaas staat hier. Oké. Fijne uitzending. Zeker Joop. Het is een hele fijne uitzending. Dankzij jou ook. Bart Barelds, die andere BB. Want we hadden al... Barry uit Zummelen. Barry Mennenbroek. Dit is Bart Barelds. Hey, goedemorgen Bob. En alle onderweggetjes en luistervinkjes. Nou... De vraag is al beantwoord, maar ik vind het vriendelijk dat jullie zoveel energie stoppen in de vraagstelling. Heb je een mooi weekend gehad? Jazeker. Het was hier erg veel regen in het noorden. Nou, in België ook wel hoor. Het was een tijdje lekker weer. 18 graden trouwens. Katzand en toen van Katzand bad doorgereden naar Knokken. In een uurtje of anderhalf was lekker en toen begon het toch ook wel een beetje te regenen. Maar goed, gisteren was het ook zelfs best wel heftig in Nederland, heb ik zelf gemerkt. Oh ja, wat deed jij gistermiddag? Even een deel code 95 gedaan. Oh, ook vandaag code 95. Dat kan dus ook op zondag en dus maandag. Het scheelt een halve dag die van vandaag ter beschikkingstelling heb ik een cursusdag. Oké. Morgen dinsdag en woensdag ADR-cursus. Zowel basis als tanktransport. Basis en tanktransport. En donderdag examen en vrijdag nog een code 95 op de zaak. En dan ben je toch wel weer voor 5 jaar van die ellende verlost, toch? Of niet, denk ik dan. Maar ja, ik hoop dat het effectief is. Anders is het ook zo. Zonde van je tijd. Heel veel succes deze week. Ik doe het je niet aan. Mag ik het? Natuurlijk mag jij een bakje koffie. En ik zag al, er moet melk in. Dus dan heb ik met deze al... Ja. Oh, niet te veel. Oh, lekt een beetje. Koffiemelk erin. Gaat er wel in, denk ik. Hè? Allemaal een fijne werkdag en een werkweek. Bart Barelds, succes. Arjen krijgt van mij een Bluetooth-duimpje, want die is erbij. En Edwin Tempelman die zegt, ook wij, ik zijn erbij. Ik ben erbij. Voor de eerste maal, tweede maal, derde maal, wie biedt er meer? Nee, dit is de tweede maal, ben ik aan het lossen in Wormer. En dan zometeen met piependemandjes naar Riesen. Oké, daar ga ik koppelen. En een vrachtje voor morgen. En om 1 uur lossen in Frederica, Danmark. Om 1 uur al? Niks mis mee, toch? Koffie, als het mag. Ja? Oh, met een scheutje Heat of the Moment. ECA, denk ik, hè? Of de nieuwe Mighty Road Roller van aanstaande zaterdag. Ja, die weet ik nog niet. Groetjes. En Wilco en Annette nog gefeliciteerd. Wilco en Annette, met jullie 30-jarig huwelijk. Het is allemaal wat. Ook van mij trouwens, ja, dat doe ik hem even bij, Edwin. Ik maak gelijk van die gelegenheid gebruik om BNA te feliciteren. Jan Gimwis, Bluetooth duimpje van mij terug. Goed dat je er bent. Gerard Grootkazijn. Oh mensen, bijna trouwens. De ultieme weekendplaat. Laten we achter ons. Dat was een goeie. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar zometeen wordt het tijd voor...
3: Bob, dubbelop.
0: Welke gaat dat worden? Je hoort al een klein stukje daarvan. Nou, ik hou je in spanning nog even, hoop ik. Nog een minuutje. Vanochtend gelost en geladen in Sittard, zegt GG. Gerard Grootkazijn, inmiddels alweer onderweg naar Berlijn. Dus de uitzending erbij en als het kan nog een bakje zwart. Dan komt dat helemaal goed. Ik ga zo meteen foto's kijken van Hans, de Viking, zijn verhaal. Mijn weekend was gezellig, ik hoop bij jou in Knokke ook. Het was leuk om vrijdag terug te luisteren wat je donderdagmiddag live hebt gemaakt op de radio. Dat dacht ik ook. Dat gaan we wel eens vaker doen. Niet deze week overigens, maar... Ja, misschien ook wel. Moet ik even over nadenken. Misschien ook wel. Maar niet voor vrijdag hoor, dat gaat niet lukken. Gistermiddag vertrokken richting Hirthals. En vannacht heb ik geslapen in Henstedt, Utsburg. En vanmorgen om 9:30 weer vertrokken. Ik ga vanmiddag los in Hirthals, Denemarken dus uiteraard. En daarna ga ik me weer aanmelden bij de boot om vanavond te vangen naar Stavanger in Noorwegen. Temperatuur 10 graden, het zonnetje schijnt. De foto's ga ik zo meteen bekijken, maar wat leuk dat je er weer bent. Morgen Bob, Agnes en John. Bij ons is het dus ook koppiestooit in Highland City. Groetjes van ons, nou helemaal voor elkaar. Oké, nog eentje dan voor nu. Dan gaan we gauw naar de eerste van de twee voor Bob Dubbelop. Het is, waarheen in Spanje ga je dan, zegt Kees. Malaga, daar vliegen we op en we gaan naar Fuengirola. Auto gehuurd op het vliegveld van Malaga. En dan gaan we met vrienden gaan wij daarheen. En we gaan met z'n viertjes gaan we naar Fuengirola. Waar we al een paar keer geweest zijn trouwens. Een keertje naar Malaga. Naar Malaga gaan we een keertje heen. En een keertje naar richting Marbella of zo. En we zien het wel. Het is nu trouwens een graad of 25 steeds. Ik heb even de weervooruitzichten bekeken. Er zit zelfs ook regen aan te komen daar voor dat deel van Spanje. Dan zijn ze daar heel blij mee. Want het is ook 42 graden geweest. Maar... Nou, ik moet het maar gaan zien allemaal. Ik tussen te ver op de feiten vooruitlopen of het inderdaad het weekend ook heel slecht gaat worden. Valt wel mee met de regen. Procentuele zaken die spelen, 40-50% regenkans is best wel veel. We hebben geen cabrio, dat scheelt. Oh, en Kees, José en Buk, die gaan zonder Buk, denk ik, weer naar Spanje. Ja, misschien gaat Buk hier wel mee, geen idee. 2 november, wat een lekker vooruitzicht trouwens. Oh, en Wilco en Annette, ook namens ons, de drie musketeers, gefeliciteerd met jullie 30-jarig huwelijk. En Jan-Willem, jij met je zus en zwagertje namens ons. José, Kees en Buk. Mooi toch?
3: Bob, dubbelop.
0: Ik dacht, waarom doen we vandaag niet eens een keertje 3 nummers van Bobby? Mijn naamgenoot, Bob Dylan. I want you. En welke hierna? Ik weet het nog niet. Ik ga er even over nadenken, zometeen. The guilty undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out.

0: Aan het jaar 1968. 67. In 68 was het Jimi Hendrix Experience. Nee, dit was het origineel van Bob Dylan. Hij schreef het nummer ook. All Along the Watchtower. En daarvoor uit 1966, I Want You. Ook het origineel van hem. Onderweg. 12 uur, goedemiddag. We gaan nog een uurtje samen radio maken.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
3: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
5: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
4: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
5: topvoorzetramen.nl.
0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wil de tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister, daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis, de coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
6: Een hele, hele, hele goede middag. We are officially the hottest AM station.
7: Onderweg met Bob van Beten.

0: Spandau Ballet, goud, alles in handen, achter elkaar, de ene naar de andere hit. En dit was Only When You Leave, onderweg op KWC. Ja, ja, ja. Hey, goedemiddag. Nou, we hebben al een paar keer en gezongen en gezegd. Kan niet vaak genoeg gezegd worden, denk ik dan maar. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Gezellig dat je er bent. Nou, ik heb al bekend gemaakt dat ik donderdag naar Spanje ga. En dan ben ik dan een hele week. Donderdags, eigenlijk woensdagavond laat weer terug. Maar donderdag heb ik cursus bij het Utrechtse. Doe ik de ochtenduitzending en dan kan ik geen onderweg maken. Dus er zit een week tussen. Dan pas weer op vrijdag radio maken. Dan weer de lekkerste kipsatijtjes. En deze week, ja, dan moet je het ook ontberen, denk ik dan. Vrijdag gaat niet lukken om dat van tevoren in te blikken. Dat is niet lekker natuurlijk. Dat is niet lekker. Maar je gaat naar Spanje, zegt Harry. Wist jij? Nee, ik heb het helemaal niet gerealiseerd. Maar toen jij het mij schreef zojuist, dacht ik, ja, je hebt gelijk. Het is vandaag 12 oktober en het is de Nationale Feestdag in Spanje. Je kunt het vieren, ook bij ons. Nationale Feestdag, heel lang trouwens, op 12 oktober. En dat heeft ermee te maken dat Christoffel Columbus Amerika ontdekte in 1492. Daarom is het de Nationale Feestdag. 12 oktober was de datum in 1492. En dat heeft natuurlijk wel een koloniaal staart gekregen, beter gezegd. Maar goed, vandaag allerlei feestelijke activiteiten en tradities en lekker Spaans eten. Ik denk aan paella. Als ik het had geweten, hadden we de kantinejuf en ik hebben even boodschappen gedaan. Dat was voor mij een beetje lastig geweest, maar het had gekund. Goed, nou. Een opvallend detail aan de Nationale Feestdag in Spanje is de kleuren, de nationale kleuren. Nou, wat is het ook weer? Geel en rood. Paella met tomaat bovenop. Zie het helemaal zitten. Muziek en dans, er is van alles en nog wat te doen. Vandaag dus, nou, olé olé, zeg ik dan. De echte olé's die komen natuurlijk uit Spanje, maar wij hebben een ingeblikte olé. Ja, en zometeen ook even het weeroverzicht voor olé Spanje. Net als België trouwens. Goed, een rondje Europa zometeen qua weer. Voor de muzikale ketting mag je me meehelpen aansluiten op Black Friday van Steely Dan uiteraard. Een andere Black Friday, maar dan niet hetzelfde nummer. Een andere Friday, een andere vrijdag. Het leven is mooi, het is weer vrijdag. Of een andere, iets met staal of zo. Dan mag ook, Dan Vogelberg bijvoorbeeld, een Longer Dan. Als ideetje. Ik heb trouwens zometeen een nummer, dat komt uit 1980 van een Nederlandse zanger. Gerrit Veen, die is niet meer bij ons. Die heeft één groot hit gehad in Nederland. Hij noemde zich Gary Veen, nummer Aquarius. Waterman dus. Is mooi om te horen zometeen. In ene schoot met het nummer vanmorgen en ik heb het nergens gehoord op de radio. Het schoot mij te binnen en ik dacht van, hé, die hebben wij ook bij KBC. Die ga ik zo laten horen. En over horen gesproken, laat je horen met een berichtje. Hartstikke goed. En iemand die we erbij gaan halen is Henkie. Destijds, klinkt al ver weg Henkie, hè? Oostvogels, Hasseldonk, Breda, jongen. Henkie is natuurlijk gepensioneerd. Henkie!
1: Ja, goeiedag, Bob en onderweg, juist.
0: Hoe is het dan met jou?
1: Ik zou eens een berichtje sturen.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Hoi, Bob.
0: Best wel lang geleden, ja.
1: Ik ben onder wandel natuurlijk. Ja. Ja, de laatste weken. Allemaal druk geweest. Maar ik weet aan mezelf al niet meer wat mee. Maar goed.
0: Je bent aan het lopen.
1: Altijd lekker bezig geweest. Thuis ook een beetje aan het schilderen.
0: Oh ja?
1: Schuren schilderen. Hè? Ja.
0: Mot gebeuren.
1: Hier en daar een beetje rondgereden. Mensen wegbrengen, mensen halen.
0: Een beetje gereisd al eerder.
1: Ik ben eigen bezig.
0: Ja.
1: Ja. Het gaat eigenlijk best goed, zou ik maar zeggen.
0: Goed zo. Fijn om te horen. Ja.
1: Net met een clubje koffie gedronken. Bij het pannenhuisje. In Achtmal. En dan wandel ik weer naar huis dus.
0: Wat leuk. Ik zie het op de foto, ja. Ja.
1: Dus dan moeten we nog even van genieten, hè.
0: Gelijk heb
1: Nou, mensen. Ik zou zeggen, een hele fijne week gewenst. Ik ben nu en dan, luister ik wel. Maar ik zet niet altijd weer een berichtje.
0: Hey, dat
1: ik maak
0: ook
1: niet meer zoveel mee natuurlijk, hè.
0: Nou ja.
1: Tenminste, niet onderweg in ieder geval.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar dat gaat binnenkort weer veranderen.
0: Want?
1: Ik heb er een toertje aangenomen.
0: Echt waar, wat
1: naar,
0: leuk.
1: Hongarije, oh. 3 november, dus dat schiet ook weer op.
0: Oh ja, zo.
1: Dus dan kan ik af en toe weer even online een berichtje sturen onderweg.
0: Ah, leuk zeg.
1: Dan gaan we naar een beurs. Ja. Dus dan hou ik jullie wel mee op de hoogte.
0: Graag, leuk.
1: Doe het zo maar, fijne week allemaal en de groetjes van Henkie. Hey.
0: En?
1: Houdoe!
0: Geweldig. De beste houtdoek komt uit de mond, uit de keel van onderaf. Uit zijn tenen, Henkie. Henkie, leuk dat je even een rit gaat maken in november weer. Dus hou ons even op de hoogte hoe dat gaat. Dan willen we wel elke dag een verslag hebben van je, hoor. Ook waar je hebt gestaan dan en zo. En met wie. En ik denk dat je heel veel medestanders krijgt. Heel veel Hollanders die met jou gaan drinken. Als ze in de buurt zijn, dan toch naar Roemenië. Een stuk zal wel niet nodig zijn, niet mogelijk zijn. Maar het eerste deel, denk ik, kan toch wel. Marcel Duitser, even een knippermomentje had ik met René. Oh, de normaalste chauffeur, René S. Wat leuk. Nou, geweldig, zeg. Dank dat je het even wilde delen met ons. Nou, Philip stuurt nog even door met dat restaurant La Cucina in Hogerheide. Ja, dat ziet er goed uit, of niet? Ja, die kleurstellingen binnen ook met geel. Het is echt een mooi restaurant. En ik zou zeggen, mocht je gelegenheid hebben, dan moet je daar maar eens een hapje gaan eten. Niet dat ik reclame voor ze moet maken, integendeel, maar we hebben daar zaterdag heel erg lekker gegeten en hartstikke aardige bediening. Johan, even een schot voor de boeg van Johan. Zo, hier even 1, 2, 3, 4 duimen. Bijzonder, want de mens heeft er maar 2, maar Johan heeft er 4. Je zou zo op de kermis kunnen. Allemaal hartstikke goed. Oh, en Jordi is ook bij. Jordi Roevel. Jordi! Ça va bien? Gaat die goed daar? Mooi zo. Ach, René Spieker is er ook bij. René en Stroomaanse chauffeur met een Bluetooth duimpje die je van mij weer terugkrijgt. Dan bij deze gedaan. Onderweg, Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Middengolf 8, 91 en 1008 kHz. De stream. De diverse radio-apps. En is je al begonnen? De diverse radio-apps is verkeerd getimed. Dit is niet helemaal goed. Had ik nog niet goed gedaan, denk ik dan. De diverse radio-apps. En natuurlijk jongens ons via dit programma ook beluisteren. Hollands Palet, Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl. Nou, even restart, zeg maar. Gary Fane, Aquarius.

0: Gary Veen. Gerard Veen uit Groningen. Aquarius. De enige top 40 hit van hem. Maar dat laat hij wel na. Wat een mooie muziek, wat een mooie plaat. Nou, ik zal niet zo proberen te piepen waar dat dan ligt, weet ik niet. Maar ik moet dat even veranderen. Helaas, voor het weeroverzicht voor Europa zijn we beperkt tot... we hebben hier maar een weeroverzichtje niet voor vandaag, maar van 11, of eigenlijk van 10 oktober. Dat is even jammer. Misschien kan ik er nog iets uithalen, anders wordt het alleen... dat is wel heel beperkt. België en Zweden, dat meen je niet. Ja, maar we gaan nog even kijken wat we kunnen doen dan eraan. Het is wel beperkt dan. Geen weer voor Spanje ook, terwijl het een nationale feestdag is. Nou, alleen Spanje en Zweden, dat is geen ronde Europa. We gaan even kijken of we nog iets anders kunnen toveren zometeen. Met dank aan de redactie Abroad. Down Under.
1: Zeker.
0: Pierre Altena is erbij. Hey Peter, goedemiddag intussen. En wat denk je, buschauffeur? Eindhoven de gekste. Vincento heeft zich ook gemeld intussen. Ja, het laatste uurtje ben ik erbij. Groetjes ook aan, trouwens aan de Bolle, of die Bolle is het, van de Voes. Bolle van de Voes? Peter Leijendekker, die noemen die de Bolle. Nee, gewoon Peter is dat. Eagle Sky. Ah ja, die twee zitten elkaar als maatjes toch altijd een beetje gezellig toe te spreken, dat is waar, hè? Hoe is het met Jeroen? Nou, Jeroen, daar kun je niks aan doen, maar ik heb je berichtje nog niet gezien. Al kwam al pas even voor 12 uur binnen. Jeroen Schild, mensen.
2: Ja, goedemorgen, middag Bob, met Jeroen.
3: Hallo.
2: Ja, ben er ook weer bij.
0: En vertel.
2: Oh, wat een lekker weekend.
0: Was het goed? Vertel.
2: Ja, ik
0: vertel.
2: Hoorde nog net even dat jij een lekker weekend hebt gehad. Maar ja, wij hebben ook een mooi weekend gehad, hè.
0: Oké, waar zat jij al?
2: Ja.
0: Giethoorn.
2: Vrijdag. Mooi thuis. Ik moest even naar de fysio's middags van mijn rug. En dat zag er allemaal goed uit, hè.
0: Oké, dat is fijn.
2: Ja, volgende week maandag weer.
0: Ja.
2: En zaterdag, Koen die moest eerst even voetballen. Dus die kwam om 12:30 bij mij.
0: Ja.
2: En een lekker knuffelmomentje, lekker de stad in. Shoppen. En dan moest dit nog en dan moest dat nog. Want ja, Koen die zit met zijn balletjes in Gran Canaria.
0: Oh.
2: Ja, die is vanmorgen vertrokken en die appte net een uur terug dat ze geland zijn.
0: Oh, geweldig.
2: Dus nou ja. Heerlijk weekend gehad bij Koen en met Patricia en Formule 1 en weet ik het allemaal. Vanmorgen op tijd vertrokken. Ik heb net gelost in Kroppenstedt. Heb ik schoongespoten en ik ga nu naar Slanstedt. Dat ligt hier ook vlakbij in de buurt.
0: Mm-hmm.
2: Bakje stroo laden. En dan gaan we richting Nederland. En dan weet ik nog niet wat de planning is. Nee, misschien, ik weet niet of ik eindig. Nee, misschien verandert de bult. Ik weet het niet. Misschien Lauwenau. We gaan het wel zien. Nou, mooie uitzending verder. Kalebaan, tot de volgende. Groetjes. Hoi.
0: Jeroen, dankjewel. Wat wil ik nou nog zeggen erover? Oh ja, het is natuurlijk vakantie, hè, voor Regio Noord. Dus Koen heeft vrijdag vakantie gekregen. Nou, dat is een goede start. Eerst lekker het weekend bij jou. En dan nu lekker op Gran Canaria. Dat is even lekker. Dat is altijd heel stabiel, hè, het weer. Kan misschien dat nog even nakijken. Oh nee, Spanje hadden we niet. Nou ja, goed weer. Beter weer dan Mallorca volgende week, heb ik al gezien. Nou ja, goed, dat is ook maar. We gaan er gewoon een leuke vakantie van maken. Daar Mallorca zei ik, hoe kom ik daar nou bij? Ik zat even bij de eilanden te kijken. Nee. Ik bedoel Zuid-Spanje, waar ik naartoe ga. Zo, nou. Bergens uitkletsen natuurlijk, ja. Hé, hey, Gerrit de Barregaander is er ook bij. Gerrit, goedemorgen.
4: Hey, goedemiddag, Bob.
0: Hi.
4: Vriendje van de radio. Vertel. Gerrit hier, de Barregaander.
0: Ja, vertel.
4: Yo, wat maak jij mensen ook blij op de radio.
0: Je
4: en met name de Bob Dylan dubbelop. Ja, dat mag je best weten, Bobby.
0: Je...
4: Ik ben een grote fan van Dylan.
0: Oh, echt waar?
4: Ja, ik mag wel zeggen, de allergrootste fan van Bob Dylan in Nederland die altijd op links en door gaat.
0: Ja, dat
4: moet je maar horen, ja.
5: Ja. Elke morgen dan luister ik naar de radio. Naar de Bob van Beden en zijn radio show.
0: Dat is een beetje...

0: genoeg flauw.
1: Ja, maar ja,
0: ik hoor je zeggen,
1: ja.
0: Gerrit, nog even oefenen en dan kom je er wel.
1: Ja. Ja.
0: Bob, het was me weer een wagen, Ugi.
1: Fijne
0: dag.
1: Ja.
0: En... Voor links in June.
1: Gerrit, gekke Gerrit, kan ik je ook noemen, maar lachen. Post zometeen van de Tukker Tarzan, Hannes van Toentrans en Jan Gimbis heeft zich ook gemeld. Maar eerst even Bruno Mars. Oh. Dan ga ik nog even spitten onderwijl, kijken of we nog iets meer weer naar binnen kunnen hengelen. Om dat zo op de radio te brengen. Anders worden toch een kort aantal landen achter elkaar aan, meer niet.

0: Bruno. Hey, Bruno. Bruno Mars, On My Soul.
1: On My Soul. Oké, sorry. Liep even gaan. Ja. Nou ja, ik kan niet anders dan het weeroverzichtje voor België wat uitgebreider neerzetten. En het weer voor Zweden. En voor de rest kom ik op het weerbericht van 2 dagen geleden uit. Dus daar hebben we niet zoveel aan, denk ik dan, voor de Europese landen. Maar goed, ja. België, hoe was het en hoe is het? Nou, vanmorgen kwam de zon erbij na wat mist in het oosten, nevel ook. Het ochtendgrijs, dat loste aardig op. En vanmiddag is er veel ruimte voor zon. En al snel is het opgewarmd naar een graad of 15 rond een uur of 12. 18 graden gaat het worden in de Belgische Kempen. De hele middag blijft het droog. Zon en wolken die elkaar afwisselen. En de wind die is matig uit het zuiden tot zuidwesten. Oké, ik zal het niet doen, Filip. Dat leidt ook nergens naar. Dit is geen Belgisch natuurlijk. Dit, hè. Komende nacht van het westen uit trekken de buien over. Onder de bewolking gaat het afkoelen naar zo'n 10 graden minimaal. Die wolken zorgen voor zo'n beetje een dekentje. Morgen in de ochtend bewolkt van tijd tot tijd nog een bui. Het westen, daar blijven in de middag in elk geval de buien overtrekken. Stevig exemplaar zit er morgen tussen. Wel zacht, want de temperaturen komen tussen 15 en 19 graden uit. En dan woensdag, donderdag, vrijdag. Het is zachter dan op dinsdag. Het gaat zelfs richting 19 graden woensdag. Waarbij de zon en de wolken elkaar afwisselen. En de wind, ja, het blijft een zuidwestelijke, is zwak tot matig van kracht. Donderdag, nog warmer in België. Lokaal 21 graden. Droog. Goed iets voor een autoshow, denk ik dan. Oké, dat is al voorbij. De zon is dan echt wel geregeld te zien. In de ochtend overigens nog wel wat bewolking. De middag is ronduit zonnig. Mooi vooruitzicht. Met zo'n 21 graden donderdag. De, denk ik, warmste dag deze week dat gaat worden. En vrijdag trekt er dan wel weer van het westen uit een regenzon over het Belgische land. Met de timing die onzeker is op dit moment. Nog niet duidelijk dus. Ja, maar minder zacht dan de voorgaande dagen. Dus 17 graden voor vrijdag. Nou, dan heb je dat dan al wel uitgebreid gehad. Zacht herfstweer, dat, daar wordt afscheid van genomen. Want gemiddeld komen de temperaturen in het weekend dan weer op verwachting 14, 15 graden in het midden uit van België. En de Ardennen gaat of 12. Nou, voor alle liefhebbers, het weer voor Zweden. Dus ook geen Noorwegen waar Hans heen gaat, geen Denemarken zit erbij. Ik heb alleen maar Zweden. Nou, ik ga toch echt nog even kijken zometeen hoor. Er valt wat lichte regen vandaag in het zuidelijk deel van Zweden. En voor de rest is het wel droog. In het noorden helemaal bovenin sowieso veel ruimte voor zon. In het zuiden van dit deel van Scandinavië een graad of 12. In het noorden 2 tot 8 graden Celsius. Meer kunnen ze er daar niet van bakken. Bakken in de zon moet je dus in de zuidelijke hoek van Zweden. En de rest van de Scandinavische landen meepakken. 2:30. Ik kijk even. Ik denk even. Ja, wat gaan we dan doen? Bissie en Yves Beer.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
8: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
9: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de Sociaaldemocratische SPD. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
12: Ja, Breek, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
13: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
12: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
13: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
12: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
13: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een...

0: Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
3: Onderweg.

dat is een mooie versie van 1997 naar vandaag. In 2026 is het een behoorlijke stap. Bijna 30 jaar geleden. Puff Daddy en Faith Evans en I'll Be Missing You onderweg op KBC. Nog 20 minuten te gaan onderweg op KBC. Zometeen aansluitend op de laatste schakel in de ketting. Dat was overigens donderdagochtend. Black Friday van Steely Dan. Ik heb hem eigenlijk al klaargezet en ik heb hem ook al even laten vallen. Qua naam Dan Vogelberg. Maar wie weet gaan we er nog een beetje verandering in brengen. Het zou zomaar kunnen. Messenger Bob van Beten en Bob at kbcradio.nl. Er is nog veel te gaan trouwens in onderweg vandaag. Want veel berichten erbij. Gerrit hebben we gehaald als laatste. De Tukkertarzan. Oh ja, ik noemde hem eventjes, ja. Good morning, Bob. En on the weg, vrienden. Ik ben vanmorgen weer van de boot gekomen in Harwich. En intussen gelost in West Horn.

0: Horndon, ja dat is het. En nu weer omgekoppeld in Harwich. En dan, hup, vanmiddag weer eens even 2 adressen lossen. Doe maar even een Nederlandse bak koffie lekker naar Engeland. Dus bij deze, hou vast. Beter gezegd, hou hem recht. De koffie is erbij. En een tostietje kan ik me voorstellen. Is ook lekker, hè? Een Nederlandse tostie van onze kantinejuf, juffrouw Corrie. Edwin Tempelman, stuur een videootje door. Eens even kijken hoor. Oh ja, jij had nog een verzoekje voor Heat of the Moment, hè? Oeh, ACA, heb ik niet meer aan gedacht. Ik kijk nog even naar die clip. Even wachten.
1: Even wachten.
0: Hannes van Tontrans, middag Beten, van Beten, Bob en onderwegjes. We zijn er weer bij. Ik dacht echt dat het stond van Beten, maar er stond gewoon Bob en onderwegjes. We zijn er weer bij. Net gelost en zuiver gemaakt in Chambly-Bugière. Ja, dat is het 54e departement, dus ik heb het eerste uur helaas moeten missen. Nu op weg naar Metz. Mets, om daar te gaan laden. Groetjes van Hannes Tontrans. Nou, groeten terug. Hannes, druk. Ik snap je. Voor de ketting zou je Amy Winehouse kunnen kiezen met Black is Black. Back to Black is het trouwens het nummer. Van, ja, daar kan Black Friday heel goed op aansluiten inderdaad. Ik bedoel dus andersom eigenlijk. Amy Winehouse heb je goed bedacht, Chippy. Maar haalt hij het bij mijn suggestie? Ik weet het niet. Het zou kunnen, maar misschien ook niet. Hey Marcel, soeverein. Marcel, hi. Hier moeders maar eventjes helpen met de tuin. Die is toch 78 en 78 jaar, dus ja, dan gaat het allemaal wat lastiger. Nou, ik moet toch even wachten op de rest van het epilepsietraject. Draai maar wat leuks. El Biondo of El Marcel. Hey, Marcel. Nou, fijn om je moeder te mogen en kunnen helpen natuurlijk, hè. Dat is altijd goed. Ja, ik ga dan toch een heel mooi nummer laten horen zo meteen als het erbij ligt. Dan wordt het inderdaad de muzikale ketting schakel 1. En José, Kees en Buk. Zou Gerrit jouw programma kunnen overnemen? Ja, dat doet hij min of meer op zondag al op zijn eigen kanaal natuurlijk. Dus ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Maar het is niet mogelijk. Technisch kan het allemaal niet. Dus helaas, want anders zou het wel een leuk ideetje zijn natuurlijk. Hè. En wij gaan dus ook naar Spanje 2 november. En ja, Buk gaat ook mee. Want we gaan met de auto. Oh, goed zo. 3,5 week. Wauw. Wat zal Buk bruin worden dan? En dronken ook natuurlijk van al die cerveza. Nee. Buk 3,5 week alleen thuis laten gaat niet goed komen. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, dan gaat hij aan de zuip. Dat weet ik zeker. Hey, goed vooruitzicht voor jullie hoor. Tuurlijk gaat Buk hier mee. De tuinman is erbij en die is druk bezig. In de tuin uiteraard. Want jongen, wat ziet dat er toch goed uit. Ja, dit is ook de tuinman hoor. Onze tuinman. Johan ACC heeft zich gemeld met een Bluetooth duimpje. Bij deze een Bluetooth duimpje terug. En dat geldt ook voor Jan Krediet, voor Gerb en Pap. Die krijgt van mij ook een Bluetooth duimpje terug. Ik moest even wachten, want hij moest even verversen, maar dat is gebeurd. Michel van Doren heeft zich weer gemeld, zeg hij. Vanmorgen vroeg erbij bij Radio M Utrecht. En ik zit vandaag in de ophaaldienst in de Bollestreek. Dus vanavond een toertje Midden-Duitsland is het vooruitzicht. En voor de rest van de week is het nog een beetje een verrassing. Ik kan nog wel net even 20 minuten luisteren in de pauze. Oh, wat goed. Ik snap je, Michel. Wat fijn dat je er bent. Michel van Doren. Nou, en wie nog meer? Laat je horen. Ah, weer berichtje van Malaga krijg ik hierdoor. Ja, voor vandaag, hè. Geleidelijk minder zonnig. Het blijft droog in Malaga. Malaga. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 26 graden bij een zwakke wind.
1: Windkracht 2.
0: En vannacht is het helder en komt het af tot ongeveer 19 graden. Nou, als je het weerbericht voor de hele week hebt, Harry, dan hoor ik het heel erg graag, moet ik je zeggen. Want ik hoop dat mijn app niet echt op waarheid is berust, want dan gaat het behoorlijk regenen de komende week. Vanaf vrijdag, zaterdag. Nou, we zien het allemaal wel. We hebben geen cabrio gehuurd. Dat zei ik al, dat scheelt in elk geval. Hey, en dan dit mooie nummer.
2: De muziekketting, schakel 1.
0: In aansluiting op Black Friday van Steely Dan. Wordt het de zanger Dan Fogelberg uit 1979 Longer op KBC. Longer than-

Mooi hè dit hè, Dan Vogelberg, Longer, Longer Dan, uit 1979. Onderweg op KBC, schakel 2, Ilse, de lange, lange, longer, lange, lange.

0: Ilse. Ilse de Lange onderweg op KBC Radio. Ik zit even te denken.
1: Nou ja.
0: Ja, ik zit nog steeds. Zal ik het vertellen? Ik ben hier 3 dagen niet geweest. Of eigenlijk vrijdag, zaterdag, zondag. Nu vandaag weer, is de 4e dag. Ik vond en vind het nog steeds koud hier. Ja, het is ook een nachttemperatuur die laag is geweest. Dik onder de 10 graden. Ik geloof het gaat over 3, 4 hier bij mij. Het zonnetje schijnt al de hele tijd. Maar ik heb hele koude... Even plat. Hele koude jatten heb ik. Ontzettend nog steeds. Dus niet zeuren. Ik ga zo meteen lekker een tosti eten bij de kantinejuf. En mocht je hem ook willen hebben. Niet mijn tosti, maar een eigen tosti. Dan kun je het nog even bestellen. Tot ongeveer 10 minuten na deze show. Via Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Daarna zet ik de computers weer uit hoor. Heeft de kantinejuf ook geen inzage meer. En dan kan het ook niet meer omroepen natuurlijk. Goed. Dat je erbij was en dat je erbij bent. Terwijl ik allemaal links en foto's aan het openen ben om te gaan kijken. Ja, heb je toch heel wat berichten die ik nog niet heb behandeld. Waarvoor excuus. En ik denk dat we een kleine opstopping hadden in de mailbox. Want daar komen heel wat berichten nog bij. En de derde schakel in de ketting willen we ook nog even doen. Dus kortom, Rauwe Ruud. Zo, uurtje geleden gestuurd. Ik ben er ook weer eens even bij. Want na 2 weken vakantie in Griekenland en Spanje. Olé, olé. Vanmorgen na het wassen en tanken, want daar zijn de collega's te lui voor, ben ik vertrokken naar Zweden. Vanavond de boot op in Travemünde, 7 klantjes te gaan, dus mooi de week vol. Op mijn gemakje lekker rollen voor Intersprint. Nou, Rauwe Ruud, wat goed dat je er bent. En nou, uit de pep die er in het bericht zit, denk ik bij mezelf. Zo, je hebt wel degelijk een goede vakantie gehad. Morgen Bob en luisteraars, de ABP'er uit Haarlem meldt zich weer. Niet werken, nog steeds onwerkelijk, maar het bevalt me goed. Net een antenne besteld voor het scannen. Een nieuwe activiteit vanuit het voormalige kleinste raadhuis in Haarlem. En uiteraard tijd voor even een bijdrage aan de muzikale ketting. Oei, en wij lopen wat dat betreft een beetje achter. Kan ik daar nog verandering in brengen? Ja, dat kan. En dat doen we dan. Met Black and White van Greyhound uit 1971. Een leuk nummer is dat. Maar dat kan niet meer nu, helaas. Voor de ketting niet, maar dan doe ik hem van de week weer. Je hebt toch wel alle tijd, denk ik aan, hè? Toch? De ABP, hè? Mooi werk en mooie werkweek allemaal. Met de groeten vanuit zonnig Haarlem van Erik, de ABP'er. Heel goed. Oh, de Mighty Roller voor Edwin. Aha. Ik kan alleen vandaag luisteren, zegt Camille. Goede uitzending deze van Bob Dylan die je niet hoorde. Ik ken hem alleen Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Ja, dat was eigenlijk de nieuwe versie. Het origineel heb ik vandaag laten horen van Bob Dylan. In Bob dubbel op. Nou, oké. Ja, die Edwin. Ik ga eventjes kijken hoe het zit. Oh ja, oké. Okay. Ja, oh, in de stijl van Ace. Ja. Jij haakt even in op de nieuwe EWT-productie. Ja, ik word daar als een soort met van vloedgolf mee overspoeld elke keer weer. Hè? Maar... Camille is wel zeer positief over dat nummer. Nou, ik zal er van de week eens eventjes meeluisteren hoe het zit. Ik denk dat ik hem al heb gehad. En nog even naar, ja, de feestelijke dag gisteren. 30 jaar getrouwd gisteren. Wilco en Annette, ze zijn er ook weer vandaag bij. Hey, gefeliciteerd jullie persoonlijk van mij ook. Eigenlijk ook met de Scania Fabus LB76, want die was er toen ook al bij. Ah, leuk hè. Nooit wegdoen, maar dat gaan jullie ook helemaal niet doen. En natuurlijk ook de Volvo F88. En de werktruck van J. de Greef, waar we destijds reden. Geweldig. We zijn gisteren de moeders langs gegaan met Betuwse appeltaart. En dat begreep ik al van Jan-Willem. En extra achtergelaten voor de rest van de familie. Die voor Jan-Willem ligt bij Ma Appeltje in de diepvriezer. Bob, alle luisteraars, een fijne dag. Van Wilco en Annette. Nou, helemaal voor elkaar. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Ik doe even een klein fragmentje van Players Association en Turn the Music Up. Dan kan ik de music even gaan zoeken. Voor de derde schakel in de ketting. Hoe kunnen we aansluiten op So Incredible van Ilse de Lange? Als je een ideetje hebt, mag je het doorgeven. En dat wordt dan wel de allerlaatste in onderweg vandaag. Hier bij KBC Radio. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl.

0: Uit het jaar 1979, Turn the Music Up, lekker plaatje. En daarmee zitten we bijna, noem het maar gewoon, de finale. In de finale van dit programma. Morgen gaan we weer interactief radio maken via Hollands Palet Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Kun je dit ook horen. En altijd via apps als TuneIn Radio, kbcradio.nl. En Middengolf AM 891 en 1008 kHz. De muzikale ketting Schakel 3, dat wordt een laatste voor vandaag. In dit programma, meer dan 50 jaar popmuziek hoor je zometeen. En Mark met een vers zouten uur. En geen zouten haring, zouten uur. Vanmiddag van 3 tot 4 bij KBC Radio. Met dank aan Harry voor all your input today. En het weerbericht voor Zuid Spanje, Andalusië, Malaga ziet er beter uit dan in mijn appjes. Waarvoor hartelijk dank. Ja, ik kan donderdag met een gerust hart op vakantie. Tot zover deze onderweg. Morgen maken we samen weer radio via Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. We gaan ervoor.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Ilse de Lang sluiten we aan met Long Tall Ernie en de Shakers. Ken je deze nog? Get Yourself Together uit 76. Hand tussen de lijnen.

ik zag ook nog dat Alwin en Chase erbij gekomen zijn. Goeie reis voor jullie. En ook Elwin Stegeman, daar houd ik van. Tot morgen, mensen. En blijf lekker luisteren naar KBC, de radio.

0: We're cool.
1: Cool.
0: Because we're the mighty KBC.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de Gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïense buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïense president moet komen. En de Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. We are

0: hit. Jouw hit. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station. Jouw station. KBC.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïense buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. En de Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring West, richting Den Haag. Voor de Koentunnel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En oponthoud door wegwerkzaamheden op de A32 richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid ben je 5 minuten langer onderweg.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de Gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. 2 Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter, zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt.
12: Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.

0: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Ruim 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. Die kon al snel worden opgepakt. De twee zijn niet in levensgevaar. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland. En een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 rijdt het verkeer langzaam vanuit Antwerpen naar Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Markiezaad en knooppunt Zoomland. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. Daar nu 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Ook daar gebeurde een ongeluk. 4 kilometer file en een half uur vertraging daar. Je kan omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29.
3: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
4: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

to touch your hand.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Er zijn daar 3 rijstroken dicht, 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Groter is de vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar is de weg helemaal dicht. De vertraging is een uur, want er staat 11 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Dan parkeer je de A17, verder over de A59 en richting Rotterdam over de A29. 10 minuten vertraging op de N62 Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de N61 3 kilometer file.

0: Het Zoute Uur.
1: Mark van Amstel.
0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Salzige Stunde. Schon ziemlich geil, oder?

We gingen Duitsstalig van start met die fantastische Nena, Noor Getramd. And at the Drifters, and you're more than a number in my little notebook. Maar die laatste woorden staan er niet op mijn lijstje. Op sommige tienerslaapkamers zag je en nog wel voetbalposters hangen. Foto's van DJ's eigenlijk nooit. Hoe zou dat toch komen, vraag ik me af. Wie het antwoord heeft, vraag ik te reageren op mark@kbcradio.nl. Mijn adres, Mark met een C, apenstaartje, kbcradio.nl. Welkom bij KBC's Zoute Uur met nu Chiquitita en Abba, zachtheid uit Zweden. Chiquitita.

0: Beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. 1965.
1: Dit is Hans Hogendoorn in het Zoute Uur. KBC Radio.

0: Music.
1: Het geluid van de middengolf.
2: Do you remember the hits from medium wave? The offshore radio ships.
1: Het geluid van de zeezenders. De Galaxy, de Noorderney, de Mabel 2, de MV Mi Amigo, de Ross Revenge.
2: Join them again in a high-quality streaming sound on KBC Radio.
1: Beleef het opnieuw in optimale geluidskwaliteit hier bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.
2: The past is here again.

Right back where we started from, Maxine Nightingale uit de jaren 70. Tijd nu voor Nederlandstalig werk. Het doet mij veel genoegen dat liedjes in onze taal zo populair zijn. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in Vlaanderen, Caribisch Nederland en in Suriname. Luister naar Cadans. Hou me vast.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Ah! Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dat behoorlijk druk voor dit tijdstip op de weg. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zo ging het mis op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. 3 rijstroken zijn daar dicht. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. A15, Europoort Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht, 6 kilometer file en een half uur vertraging. A16, Breda Rotterdam. Na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk zijn daar maar 2 rijstroken open. De omrijden via Zevenbergen loont en de Haringvlietbrug. Dan ga je over de A17, de A59 en de A29 richting Rotterdam. Afhandeling van het ongeluk gaat nog even duren. A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Al wel file bij Numansdorp. 6 kilometer en een half uur vertraging.

Yes.

0: met Zoute Uur.
1: Mark van Amstel.
0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Kabel.

0: Tweede speelhelft alweer met net Yvonne Elliman en Love Pains. Ja, liefde doet soms pijn, dat hoort erbij. Vanaf de hoge Wageningse bergen op AM1008 en op AM891, AM891 plus de stream is dit het Zoute Uur met Goud van Oud.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3. Top

0: In het boek Van Amstel tot Noordzee beschrijft mijn voormalige RNI, ANP en NOS-collega Hans Molenaar een moment uit augustus 1972. Denk je in. Op een kletsnatte woensdag staat hij in zijn keuken eten op te warmen, terwijl Radio Noordzee aanstaat. En dan hoort hij 6:00 Radio Noordzee Internationaal Nieuws. Dit is Mark van Amstel. Hans denkt, verdomme, dat is die nieuwe. Er was dus een vacature. Dat was een kans geweest, voor mij. Maar ik wist nergens van. Alsof het vanzelf spreekt dat hij daar zit en niet iemand anders. Ik bijvoorbeeld, denkt Hans. Maar ook voor Hans kwam het uiteindelijk goed. Later trad hij in dienst bij RNI. We werden vrienden en bleven collega's. Ook daarna binnen het Hilversumse bestel. En hij heeft een heel leuk verhaal geschreven over die tijd op de boot. Kijk voor meer informatie op www.kbcimport.com. Dat is www.kbcimport.com. Of dat.com, wat je maar wil.
1: Het zoute uur, nummer

0: Drie op rij, drie keer de Eagles. Desperado is een van de bekendste liederen van de Eagles, terwijl het nooit op single is verschenen. Het is afkomstig van het tweede studioalbum van de Amerikaanse country rockband The Eagles uit 1973. En stuur jouw retro top 3 naar studio@kbcradio.nl. Nog eens dat adres: studio@kbcradio.nl. Ik verlaat het pand weer en zwaai je uit. Doei.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen komt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gingrich is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt, is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar, zo heb je een uur op onthoud op de A16. Breda, Rotterdam. Al bij knooppunt de Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant, op vanuit Rotterdam naar Breda. Een half uur vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht, Spijkenisse alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. We are.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker dan gebruikelijk, maar dat komt door een aantal ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het zuiden en bij Rotterdam. Op de A16 Breda Rotterdam 18 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk met meer dan een uur vertraging. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken open. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29... De A28 is de linkerrijstrook dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk na een ongeluk. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Helemaal in het zuiden van het land een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Bij Nut Centrum 4 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor file op de N281 Vaals-Heerlen bij knooppunt Tenesse 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En dat heeft weer te maken met de problemen op de A16.

0: Acties weren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijn's moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven een pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging, doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Ah! Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn, waardoor klanten niets kunnen bestellen. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, veel drukker dan gebruikelijk, met name in Zuid-Holland. En het begon allemaal met een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de spits. Bij knooppunt Ridderkerk altijd nog 24 kilometer file vanaf Breda-Noord. Meer dan een uur vertraging doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. Dat illustreert de file onder andere op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder met een half uur vertraging. Ook de andere kant op de A16, een vertraging vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Sint-Oederode. 8 kilometer file. En op de N7, Duitse grens, Heerenveen bij Hoogkerk, een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht en de vertraging een half uur.
8: Radio Monique, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
9: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaamaan worden de files al wat korter, maar er staat nog 540 kilometer in het land. Nasleep van ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Belgische grens Eindhoven. Het ging mis bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Zodoende 9 kilometer file en een uur vertraging. Omrijden richting Eindhoven kan via Heerlen over de A79 en de A76. De A16 Breda-Rotterdam. Er zijn nog maar 2 rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk voor bergingswerkzaamheden. 25 kilometer file daar vanaf Breda Noord met een uur vertraging. Omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daardoor 8 kilometer file vanaf knooppunt Eckerswijer 3 kwartier vertraging. En een half uur vertraging in het noorden van het land op de N7 vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Dat is na een ongeluk bij Hoogkerk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
3: We are officially the hottest AM station.
4: 891. Windkracht 6 tot 7.

0: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. En Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Nasleep van ongelukken, die veroorzaken nog de meeste vertraging. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2 Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. Half uur tijdsverlies daardoor. Een uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Half uur vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59 vanuit Os naar Zierikzee. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina.
11: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit.
12: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
11: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
12: Oh, dat is mooi.
11: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
13: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
14: We are officially the hottest AM station. 8, 9,
15: 8. Windkracht 6 tot 7.

0: Windkracht 6 tot 7. De leukste hits uit de jaren 60 en 70.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, 60 kilometer file nog in het land. Kwartiertje vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport 6 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A7 is nog dicht vanuit Groningen naar Heerenveen bij Hoogkerk na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. De kop van 19 kilometer file. Rijd langzaam vanaf Breda. We are

0: Cheers!
1: Dit is KBC Radio. Altijd jouw
2: station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford eind september hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt toen onontplofte munitie alsnog explodeerde die een leerling in zijn tas had. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. En het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A16 Breda en Rotterdam bij Zwijndrecht. De kop van 14 kilometer. Kwartier vertraging daardoor is nog de nasleep van een ongeluk eerder vanmiddag.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws. Ja.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd vanuit Iran. En bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

fine.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
4: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
3: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
4: Topvoorzetramen.nl.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakte KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyad en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws. We are officially...

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Ah!
7: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
11: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. En vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is vannacht zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers. ABC.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland zijn 2 Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. En zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij 7 tot 15 graden en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de speutelf op de truck.
14: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotering van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
13: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
14: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
13: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
14: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
13: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
15: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
13: Ja, Brieke, kom maar.
14: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
13: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
14: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
10: Koop je CB bij KBC.
16: Roger.
10: Ga naar kbcimport.com.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: ABC. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws. We are.

0: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Houthi-rebellen in Jemen beweren een nieuwe succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op het vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. En op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij 7 tot 15 graden. En een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en...

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws. We are

0: ABC Radio. ABC.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.